Nu is het die schokaf die taas is die schoen. Hij moet naar Kalnissa en ook iets die poer. Zo kan naar Wissus om me, ik heb het te doen. Maar nee, ik heb het.